0: Show. Le 29 août, le Mi-Amigo leva l'ancre et fit route vers la côte de l'Essex. Ronan O'Reilly craignait que les autorités néerlandaises ne fassent le coup de force et arraisonnent le bateau à l'entrée en vigueur de la loi. Pendant la navigation, les programmes de Radio Mi-Amigo et Caroline se poursuivent.
1: Vrienden, dit is het einde van Radio Mi-Amigo International. Let wel op, voor vandaag. We zijn morgen vroeg bij u terug. Vanaf 6 uur in de vroege morgen tot en met 7 uur morgenavond. Met in die 13 uur programmatie. 2 uur met Peter gaat het beter. Morgenavond weer terug tussen 5 en 7. Tot dan de groetjes, de mazzel. Rij en vrij voorzichtig. Als u straks naar televisie gaat kijken, gaat u op voldoende afstand zitten. Dat is ook gevaarlijk voor de ogen, hoor, als u er te dichtbij gaat zitten. De groetjes, denkt u nog eens aan ons. Dat heb ik u al gezegd. Wij denken voortdurend aan.
2: Dag, thank you, music lovers.
1: And enjoy the programs of Radio Caroline coming your way in just a few moments.
3: What's going on?
0: Le 30 août, à 23h, Radio North Sea International débuta la dernière heure de ses programmes en anglais.
4: Time is time in Central Europe is now exactly 11 o'clock and we bring you the final hour of broadcasting from the English service of Radio North Sea International.